0: Wel, zo is gekomen aan het einde van ons Tijgie Sam en jou hier op Huiswaarts aan Medijn. Als het gaat, net het The Deliens, Time, Jimmy Clifford, You Can Get If You Really Want It. Het brengt ons in het einde van Huiswaarts aan Medijn op hierdie prachtige woensdag. En ons maakt morgenmiddag weer zo, wat die programma betreft, kan je weer Sam en jou tussen 4 en 7. Want we morgenmiddag om 4:15 daar die onderhoud met Christijn. Je kan eens naar Christijn, wat van ons komt kuier hier in die Harties FM Atelier. En ja, morgenochtend zit ek weer saam met jou kuier tussen 6 en 9, wel eindelijk actief vanaf 6:30. En dan kuier ons saam in die ontbijtskof, die anders breakfast. Ek staan morgen en vrijdag in vir Wimpie Botha, hier op die radiostasie waar ons ding anders doen. So ek kry jou actief voor die radio morgenochtend om 6:30 vir anders breakfast tot en met skuins voor 9. So hoop ek, jy gaan een heerlijke aand hee. Vanavond 7:00 is dit Dewald Marits met sy program Klein Sadere Hans aan met Dewald. Hy gaan jou deurvan tot 10:00 vanavond. Maak seker jy is ingeskakeld. Ek gaan vir jou oudergewoonte uitspeel met die liedjie uit die 60er jare vanavond. En ek gaan jou hiermee groet tot morgenochtend om 6:30. Hier is net na die handelsbreek Johnny Burnett met U16. Van my kant groet ek jou dan tot morgen. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 ten slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.